De mooie schoon, de schlaf zijn mijn man. Dingen hadden niet ruhig, die Tomor schlägt fünfmal an. Een Nebelhorn vom Flusse, nog relativ entfernt.